0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging, zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Je bent de liefste in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders.

Bloed zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Hij kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Bam. Wolter Kroes, ik heb de hele nacht liggen dromen, maar ik kan me best voorstellen dat jij de hele nacht wakker hebt gelegen van die warmte, snap je? Hey, welkom, het is 10 uur geweest. Muziek bij de koffie, Maurice Franken hier op de radio. 2 uur lang met die lekkere Nederlandstalige muziek, waaronder deze van André Hazes en Xander de Bussigné. Sorry hoor.

ja, hoe is het mogelijk, hè? Nielsen en Miss Montiel op de radio. Hoe en daarvoor nog André Hazes en Xander de Buzonier. En zij gelooft in mij. Hé, als jij nou zo'n leuke plaat wil horen, een zomerse plaat, een zonnige plaat, laat ons dat even weten via de app. En als je hem nog niet hebt, dan kan je hem even downloaden, oké? Zo meteen Django Wagner. Als ik het anders zou doen, naar Vincent Hiers geluksmomentje. Soms zit

0: bed als toen.
1: Stel je nou voor dat je chagrijnig uit bed bent gekomen vanochtend. Dan word je toch vrolijk van deze muziek. Django Wagner hoor je, als ik het anders zou doen. En daarvoor nog Vincent, geluksmomentje hier op Bingo FM. En je kan natuurlijk je verzoekplaat aanvragen, maar je kan hem ook inspreken. Luister maar.
2: Een hele goede morgen, team van Bingo FM en alle luisteraars. Zeg, graag wil ik de plaat horen, Snappy. Hey, dan Augie, en dan een hele leuke. En kijk uit voor de zon en blijf goed smeren. Hey, ik smeer hem. Goed.

Dat het stond. Nou, ik hoor je denken van wie is het origineel ook alweer? Nou, die is van Maggie Reilly in Every Time We Touch. Oké, okay? Dan weet je dat ook weer. Je hoorde namelijk Chris Cross Amsterdam, Zoe Tauran en Ronnie Flex en Adrenaline. En daarvoor nog Snappy, die kleine krokodil. Leuk je maar op zaterdag of zondag terwijl je niks aan doen, maar misschien je auto aan het wassen. Maar ook misschien wel helemaal niks. Luister naar Bingo Femmes muziek, toontje laag.

Roy de Haag, René Mega en jouw ogen. En daarvoor nog Toontje Lager en ben jij ook zo man. En dat is namelijk wel degene... laat ik het anders zeggen. Erik Meesy is namelijk de zanger van Toontje Lager. En die heeft ook natuurlijk solo hits gescoord. Dan weet je dat ook weer. Laat ik er maar op staan. Bingo FM en nu Jeffrey Hazen. Blijf nog heel even open. Gaat het dan om die kroeg van gisteravond?

was een leuk duo, hè? Maxime en Franklin Brown en de eerste keer op Bingo FM. Alleen ze hadden ruzie in de jaren 90. Ze sloegen elkaar nog net niet in elkaar toen de tijd. Hey, welkom Bingo FM en nu Stef Eckel.

Ja, ik zie het alweer helemaal voor me. De auto helemaal volgepropt met allemaal spullen naar de camping toe. En ja, dan zijn we er uiteindelijk op de camping. Na 24 uur in de auto gezeten te hebben bijvoorbeeld. Busy en Yves Beerdensen zingt daarover. Tenminste, ik weet niet of ze erover zingen, maar we zijn er. Dat is wel weer... Hij is trouwens ook miljonair geworden, die Yves Beerdensen. Gewoon omdat hij kan zingen. Ja, zo makkelijk is dat. Dus als je een beetje kan zingen... dan ben je zo miljonair. Daarvoor nog Stef Eckel, de klok die tikt maar door hier op Bingo FM. Muziek tijdens de koffie, leuk dat maar aan staan. Jouw plaat kan aangevraagd worden via de app. En als je die nog niet hebt, download hem even in de App Store. En dan kan je jouw plaat aanvragen. Je kan hem ook nog inspreken. Dat is wel leuk, toch? Hier is Gerard Joling en Tatjana Simic, sorry.

0: uit de klas.
1: Het meisje uit de klas. Emma Heerstas hier op Bingo FM. En haar wensenlijst. Een van die wensen is dat ze mee wil doen met het Eurovisie Songfestival. Ik ben er helemaal voor. Zeker. Kans hebben je, denk ik, hoor. Als het allemaal goed gaat natuurlijk met het Eurovisie Songfestival, want er zit dan een beetje een smet op, hè. Hey,

Ah, dat Simon een goede keuze voor muziek, dat hoor ik dus bij deze. Want die vroeg hem aan René Vroker. Alles kan een mens gelukkig maken hier op Bingo FM. Daarvoor nog helemaal Hollands. Als de zon schijnt en dat doet hij ook lekker. Nou ja, mocht jij een zomerse plaat willen horen, terwijl je op vakantie bent, op de camping zit, ergens in weet ik veel, La Baconia, Costa de Lek, laat ons dat even weten. Wij draaien hem gewoon, die zomerse track, op de radio, oké? Okay? Zometeen Ries Roelvink nog. Bella Ciao naar deze van Jeffrey Tanis. En ik mis je zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

0: Ja, de lieve ome Jan, laat hem maar schuiven daar in de gevangenis. John Best hoorde je. Ome Jan, welkom. Het is 11 uur geweest. Muziek bij de koffie. Bets op de app. Bets uit Vianen vroeg een plaatje aan. Jeffrey Hazen doet de groeten aan de buschauffeurs en de buschauffeuses. En ze vroeg of ik een van de familie van Franken was in Vianen. Nou, dat weer niet, maar ik kom er wel vandaan, Bets. Bij deze, de groeten.
1: Ik ben verliefd

0: De bingo-schrijver deze week, Tutti Colori. Wesley Bronkhorst hier op Bingo FM. En zijn grootste hit is wel Amalia, volgens mij. Hè? Dit is Bingo FM, leuk dat je aan hem staan. Ik heb nu voor je op de radio Frank van Etten. En ik dans altijd door het leven.
1: Wel de

Ze is al zo'n jaartje of negen al getrouwd met Patrick van Bree. En die ken je waarschijnlijk weer van Ancora. En ze werd ter huwelijk gevraagd op het Mega Piratenfestijn in Nijmegen in 2017 alweer. Ik heb het over Malinde Kienaar, Jorre, Het is mijn leven. Daarvoor hadden we nog Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven hier op Bingo FM. Dit is Bingo FM. Muziek bij de koffie, koffie bij de muziek. En dit is de muziek. Goede doel, zwijgen.

Nou, is dat wel leuk om er een keer te horen op de radio. Marianne Weber, ik weet dat er een ander is. En daarvoor nog het goede doel zwijgen hier op Bingo FM op de zondag. Terwijl je niks aan doen bent, lekker in je luie stoel zittend. Met een bakje koffie erbij, luister je naar de muziek van Bingo FM. Waaronder deze, Nick en Simon. Nou.

Leuk hoor, uit de jaren 80, Maywood Late at Night. Speciaal aangevraagd door Jan via de app. En als je de app nog niet hebt, kan je die even downloaden. En kan je jouw zomerse plaat aanvragen. Is wel zo leuk, toch? Nick en Simon daar weer voor. En kijk omhoog. Doen we bij deze. Ja, en wat zie je dan? De zon straalt. Geen wolkje aan de lucht. En leuke muziek op de radio. Roy Donders nu. Ik bewonder je.

Ja, ik vind het toch wel het boegbeeld van de zomer, deze plaat, hoor. André Hazes en de zomer hier op Bingo FM. Lekker, hè? Zo meteen Terreintje Oosterhuis de Zee naar Dapida. Hier is Het Spijt Me Niet.

Je zou deze maar live horen op het podium. Dat kan namelijk, want ze viert haar de 30-jarige carrière in Carré op 9 mei 2027. Daar kan je bij zijn. De Zee, Treintje Oosterhuis. Oftewel Trein Oosterhuis, Treintje Oosterhuis. Ja, het is wat. Met haar gewicht. Daar vertelt ze alles over namelijk. Dit is Bingo FM, met nu op de radio uit de jaren 80. Circus Custus, hier is Verliefd.

0: ik word hier vrolijk van hoor. Laura Heijgen, als ik jou niet krijg, een bingo schrijf van enkele weken geleden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Gerard Joling, en wat zie jij er lekker uit? Toch lekker als ze tegen je zeggen natuurlijk van... Hey, wat zie jij er lekker uit? Ja, dankjewel. Jij ook aan de andere kant. Met die strik in je haar. Ziet er echt goed uit. Nou, het ziet er weer aan te komen. We gaan weer weekendlunchen. Nog even bedanken aan Maurice. Voor de afgelopen koffieperiode die we hebben gedaan. We hebben er nog een lekker bakje op gedronken in ieder geval. Ik ga plaatjes draaien tot 2 uur. En mocht je een plaatje willen horen... henry@bingofm.nl en anders via de socials. We hebben nog het broodje speciaal. En we gaan nog even in de 2e uur kijken wat er in die oude platendoos zit. En de bingo-schijf gaat nog voorbij komen. Dus ja, we hebben gewoon lekkere platen voor je. Buiten is het lekker weer. Dus geniet er ook van natuurlijk. En mocht je buiten zitten, doe wel goed insmeren. Goed drinken en om het 30 minuten even kantelen. Ja, zo gaat het nu eenmaal natuurlijk. En dan ga ik mooie platen voor je draaien. Dit is Danny Terp en ik wil jou. Nou, dat kan tot 2 uur. Bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, is dit Bingo FM.

Mornings. En er hangt iets in de lucht en het blijkt amoren te zijn. En als dat dan een beginnende amoren is, dan kan het toch wel eens een vuurwerkje zijn en zo. Hier is Senna en Sven Versteeg bij Bingo.

0: Weekend Lunch met Henry Verwoerd.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Remo van het Groene Woud. Je veux l'amour. Rustig aan, mijn jongen. Dan breekt het lijntje niet. Zal best wel goed komen. Stel je voor, je wordt uitgenodigd om mee te gaan eten en je weet niet wat je kiezen moet. Maar Tom Haver, die hebt er een oplossing.

lekker Zonzo en La Bamba. Je kent het natuurlijk ook in de uitvoering van Trini Lopers en Richie Valens. We draaien het hier op zondagmiddag Bingo FM. Lekker aan het lunchen. En als je denkt van nou, ik heb genoeg, Dom. Dan zeg je nou, ik heb genoeg voor jou. Terug in de tijd met ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg.

Nou, dat is goed om te horen, Emma Lacroix. Samen met Mick Harren en Rijk. Maar ja, als je dan geld hebt, dan denk je van ja. Wie gaat dat betalen? Nou, Henk D.

Romy Montero, leven lang de dochter van Antje Montero, is lekker gelukkig de moeder achterna gegaan wat het zingen betreft. En we hebben het hier gedraaid, lekker op Bingo FM. Zondagmiddag verwoord bij. We gaan even terug in de tijd naar 2019 met Alex. En jij bent veel te mooi, maar origineel komt het uit 2016. En werd het gedaan door Danny Cardo. En een jaar daarna ook nog eens een keer door Arne Jansen. Dus ja, sommige

Toontje speciaal voor vandaag. Muziek voor de Cats. I gotta know what's going on. Dat kwam in 1968. Ja, we draaien wel eens plaatjes uit een oude doos. En straks in de tweede uur. Maar dit was echt een broodje speciaal. Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. En ik heb nog mooie plaatjes staan die het nog...

0: mij.
1: Ah, het is weer even dat je deed. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Dus niet dat je denkt van nou, dat lijkt me wel een mooie vrouw. Die is waarschijnlijk van mij. Nee hoor. Haha, lekker per, lekker per. Draai de mooiste platen voor jou op zondagmiddag hier bij Bingo FM. Deze van Jannes.
0: Kijkend in mijn hart.

Boudewijn de Groot, en als de rook om je hoofd is verdwenen uit 1972. En dat effect wat je hoort, dat heet phasing. In de muziek is net of dat het om je heen draait en zo, dat heet dus phasing. Nou, er was er eentje uit een oude doos. Ja, maar straks in de tweede uur hebben we natuurlijk de echte wat er uit de oude doos komt. Maar dit is een nummer uit 1969, origineel van John Lamers. Maar Roy Donders deed het in...

Ramses Jaffy en Sammy, kijk omhoog. En dan doet Sammy dat en vliegt er net een vogel over. Ja, dat heb jij weer natuurlijk. Ja, zo gaat het nu. Doe me altijd een beetje denken dat Teletubbies dit. Maar dat is Claudia de Breij samen met Waylon. Yes,

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Coldplay en Casanova. Het tweetalig nummertje dat net draaide na het nieuws van 1 uur. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de weekendlunch.
1: Suavemente, dans met mij. Draai nog eens.

Cruz, de dwaasheid van mijn jeugd. En je denkt misschien van, hé, dat nummer ken ik ergens van. Origineel komt het uit 1964 van Charles Aznavour. En dan heet het in het Frans Hier Encore. Klinkt ook wel lekker natuurlijk. En in het Engels is het toegedaan. Yesterday, when I was young. Zo hoor je maar. Bingo FM, het station met kippenvelgarantie. Haha, daar neem ik een borrel op. Oh nee, nee, nog niet. Maar straks misschien daar tweeën, zou zomaar kunnen. We gaan even naar een cafeetje. En ik kijk in het rond. En wie zit er aan de bar? Nee, Bobby Prins.

Wesley Bronkhorst bingo schrijven deze week. Tutti colori, prima. Lekker hoor. Nou. Ze zijn lekker ritmisch verantwoord en zonnebrandoliebestendig. Zondagmiddag bij Bingo FM. Ik dacht eerst, Katja Schuurman, deze plaat. Hè? Ik denk, Sepp Verkering, maar het gaat over de...

William Jans. En mocht je nou toevallig naast elkaar zitten op de bank of zo, doet elkaar eens even lekker in de ogen kijken en zegt dan net als William Jans: door jou zie ik weer hoe mooi het leven is. En iedere dag is weer opnieuw een mooi leven. Je moet er ook iedere dag van genieten natuurlijk. Je moet wel zelf de slingers ophangen. Mocht je geen slingers hebben, morgen gelijk slingers halen. Hier is Mark.

0: Cheng Andergang. Vannacht draven met die accordeon erbij. Trekzaks in
1: ja,
0: België.
1: Maar dat we doen.
0: Ja, dat we doen. Ja, leuk, he, leuk, he, leuk, leuk, leuk, leuk. Je hoort het hier op Bingo FM. Het was even een plaatje uit die oude doos. En ik heb nog meer mooie muziek tot twee uur. Zeg, Grat, hoe is het met je?
2: Ik heb het even moeilijk, maar het geeft niet.
0: Komt goed, jongen, komt goed.
2: Het zijn

0: Hoppa, lekker. Justin de Wild, cheerio. En dat is wel leuk natuurlijk. Dan ben je thuis een beetje, de radio iets harder. Je zet tafels en stoelen aan de kant. De hele tent wordt verbouwd en dan lekker meedoen. Ja, mag ik je trouwens even wat vragen?
1: Schatje, mag ik je

Cloud, app en vloed. En als we de Nederlandse rivieren zien, dan is het wel heel erg app. Onder het motto, app je water voor mij. Hier is de dijk met bloedend hart.

0: de Hoek.
1: Connie van der Bos en Sjaki van de Hoek. Mooie plaat, zeg. Mooie plaat. We gaan eruit in zover. Ik ga buiten spelen en mijn kuil laten pakken. Ik ga een beetje op de Griekse manier naar buiten. En ik zie je graag morgen weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaapsweekend met John Schaap.

De zomer in NL en vooral in de regio Utrecht. Beleef je met Bingo FM bij je Nederlandse hitsoort. Turfie King, dit waren de heren uit Maarsen. Hier is René Vroger met

0: vraag blijft dan altijd, René, wie zijn dat?
1: Nou, dat zijn er toch niet veel.
0: Ik weet wel dat mijn vrienden de radio aan hebben staan. En voor jullie allemaal draai ik straks Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Damien van Os komt eraan met een diamanten ring die glinstert.
2: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Ja, en er hangt...

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

0: Oh, wacht, waarom ben jij weggegaan? Onderweg naar de grote hit van Justin de Wild, Cheerio, komen we Henk Wijngaard tegen. En zoals we van een vrachtwagenchauffeur verwachten, zit hij achter het stuur.
1: Het zwarte asfalt glijdt onder mij door. En als de nacht valt, volg ik zijn spoor.

brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

plotseling, Nelis. Kijk nou eens, Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

2 augustus 2026. John Schaap, dankjewel voor de afgelopen uren. Het was gezellig. En jij bent er morgen weer tussen 10 en 12 hier op Bingo FM. Op deze zondagmiddag presenteer ik Aperitief. En vandaag draai ik ze 3 om 3 speciaal voor jou. En dat gaan we doen om

gaan? Of denk je bij jezelf van nou, ik ga vandaag lekker bij de radio zitten, heel veel luisteren en zo min mogelijk doen. Ondertussen zorg ik voor de gezelligheid bij jou in de huiskamer. En dat ga ik doen met muziek van Marianne Weber. En ik wil vandaag de hele nacht jouw armen om me heen.

zondag in het zuiden. Nou, dit is jouw zondag hier op Bingo FM. Campbell Bruin nog lekker met vakantie. En Gert-Jan Kleijer nog even lekker aan het genieten van zijn vrije dagen. Gisteren hoorde je aan de tijdstip John Schaap. En vandaag hoor je ondergetekende Kevin Scholten. Schaap, je een hele goede middag. En leuk dat je erbij bent. Ik draai voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen. En dat tot aan 6 uur vanavond. Onder andere deze van Miss Montreal. Even een rustmomentje in dit programma met Door de Wind.

heb een hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

En dit was Gerard Joling. Herwonen twee motten in Maudias. Hier op Bingo FM tijdens aperitief. Lekker richting de barbecue. Ik moet zeggen dat hij vandaag bij ons wel aangaat. Even een paar hamburgertjes bakken. Ik heb er helemaal zin in. Daarentegen ben ik wel gek op barbecue hoor. Dat kan je iedere dag wel voorschotelen. Ik heb nog een uur lang vol met lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Onder andere deze van Fleming en Meteor. En samen zingen zij niet nodig.

en de waarheid. En dan voor Emma Heesters met hartenbreker. Ik zag haar van de week voorbij komen op TikTok. Daarbij werd op een gegeven moment de muziek van deze plaat stilgelegd. Moest Emma doorzingen. En daarna werd de plaat weer opgepakt. En gingen ze kijken of ze bij het juiste end had. En eerlijk is eerlijk, het dansje doet ze fantastisch. Maar ook de muziek en stem, ja, echt goed gedaan. En ze had het helemaal bij het juiste end. Emma Heesters en de hartenbreker. Hebben we nog eventjes tijd voor een klassieker. En dat kan wel zo rond de klok van 6:10. Hier is een plaatje van Koos Alberts. En bekijk het maar.

Moederwoord, je luisterde naar een rondje Utrecht. We begonnen met muziek van Jurrie en Kers en Zonder Jou. Daarna Anna Temming met Time Event. Daarna draaiden we Rick Hoogland en Als een meisje moederwoord. En je krijgt nog even muziek van Jeffrey Tanis. Maar niet voordat ik je een hele fijne zondagavond toegewenst heb. Veel plezier zo met de Non-Stop en met Geert de Groot. En ik ben er morgen weer tussen 4 en 6.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: dat is veel belangrijker dan een miljoen op de bank. Je weet je gewoon, een hartje van goud hebben en een miljoen op de bank. Dat lijkt me ook wel lekker trouwens, ja. Marianne Weber hier bij Bingo FM. Het is zondag, het is 2 augustus 2026. Het is nog 26 graden in Utrecht, dus er is nog een lekker beetje pootje bij in de grachten van Utrecht, toch? Dat is lekker, ja. Oh, inderdaad, trouwens als eerste de service met windsurfing. Ik vind het altijd een lekker zomers. Ik krijg er altijd een lekker zomers gevoel van als ik dat plaatje draai. Dus groepje uit Nederland van een katapult. Nou, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Heb je een beetje een leuk weekend gehad? We hebben wel een mooie zomer trouwens, hè? Vind je niet? Ja, tenminste, ik vind het wel dat je zegt van, nou ja, we mogen niet klagen met deze zomer. Van de week wordt het weer temperatuur rond over de 30 graden, dus lekker hoor. Nou, wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, we hebben wat mensen die vandaag jarig zijn. Trouwens, morgen is mijn jongste dochter jarig. Morgen, 3 augustus, is mijn jongste dochter jarig. Wordt 29 jaar alweer. Jeetje, mieren zeggen. Ik was steeds ouder en ouder. En hun, ja, hun gelukkig ook. Nou, wat gaan we allemaal doen? Nou, leuke berichtjes hebben. Wat gebeurtenissen verder. Ja, en jouw muzikale wens kan vanavond in vervulling gaan hier bij Bing of M. Hè? Hoe leuk is dat? Ja. Geert@bingofm.nl, daar kan je heen mailen. Als je nou denkt van, ik wil zelf ook een keer de DJ uithangen, dat kan via 0909. Dan verspreek je de voicemail in 321-2211. En dan optie 2, en dan kom je het minuutje terecht en dan ga ik het uitzenden voor je. Download die app, hè. Als je op vakantie bent of weet ik van waar je zit, dan die is heel mooi. En dan kun je ons overal lekker beluisteren. Misschien zit je ergens in Nederland of buiten Nederland op een camping lekker te luisteren of in een hotelletje op je balkonnetje. Laat even weten waar je zit, dat is wel leuk. Nou, daar gaat hij weer!
1: Ja! Yeah!
2: De laatste noot.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. BH, schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

0: Check. Zo moet je het uitspreken volgens mij. En met me mee, wat een leuke plaats. Oude Binnenschuif geweest. Hè? En maan hadden we ook nog met de jeugd van tegenwoordig. Met Naar de Maan. Nou, daar gaan we niet heen hoor. We blijven hier lekker op de aarde. Even kijken, Jos en Martin hebben een e-mailtje gestuurd. En die willen de Moonlights horen met Denk niet aan morgen. Nou, ik ben even op zoek geweest naar de Moonlights. Maar ik heb wel Kijk niet naar morgen. Ik weet niet of jullie die bedoelen, Kijk niet naar morgen. Want die is de enige die een beetje naar voren komt. Dus maar goed, als dat zo is, dan draai ik die natuurlijk zo meteen even voor jullie. Dankjewel Jos en Martin natuurlijk. Even concluderen. Pierre Hoog, die heeft ook weer een... Of weer, daar zijn we blij mee natuurlijk. Pierre, zo bedoel ik het niet. Heeft een leuke appje gestuurd. Die wil Koos en Yvonne horen met de zomerzon. Een tijdje niet meer gehoord, zegt hij ook. En alvast bedankt. Groetjes van Pierre. Gaan we ook doen voor je, Pierre. Dankjewel. Patricia heeft ook nog een mailtje gestuurd. Dan geert@bingofm.nl. En Patricia zegt, ik zit weer lekker te luisteren. Ik zit al lekker met de voetjes omhoog. Lekker in mijn tuinstoeltje. En wil je van mij iets van Wolter Kroes doen? Maakt mij niet uit welke. Doe maar een beetje een oud nummertje van Wolter Kroes. Nou, ik heb wat gevonden. 2006, volgens mij. Ik mis je elke dag een beetje meer. Dus die gaan we zo meteen ook voor jou doen, Patricia. Henk-Jan, hallo Henk-Jan. Jij heeft ook even een mailtje gestuurd. Hij zegt tegen mij, wil je iets van Jannes doen? Maakt mij ook niet uit. Kijk, dat zijn handig, want dan kan ik zelf wat uitzoeken natuurlijk. En dan, dan gaan we iets voor doen wat niet zo heel vaak voorbij komt natuurlijk. Dat is ook altijd wel leuk. Jannes heeft zoveel liedjes gemaakt, dus dat gaat goed komen. Henk-Jan, dankjewel ook jij voor jouw mailtje. Nou, zo werkt het dus een beetje. Als je lekker zit te luisteren en je hebt dan nooit een mailtje gestuurd, of weet ik wat, maakt niks uit. Kom erop, laat me weten wat je is, wat je wil horen. Dan kan ik vanavond jouw muzikale wens nog in verhulling laten gaan. Want de sloopkogel mag weer door de playlist. Dus 0909-321-2211 als je je eigen stem op de radio wil horen. En anders zit je mee op de mail geert@bingofm.nl. Nou, daar gaat hij hoor, dames en heren.
1: Ja hoor.
0: Het is inmiddels 18 minuten over 8. 26 graden in Utrecht. Lekkere zomer. En Koos, Alberts en Yvonne hebben daar jaren geleden een liedje over gemaakt. En die gaan we draaien. Dit is de Zomerzon.

Dat waren de Moonlights. En kijk, niet de morgen. En de Moonlights die komen uit Groesbeek. Hè? Ja, en piratenzenders zijn ze gigantisch populair nog steeds. Dus, nou, leuk om dat nog een keer te draaien bij Bingo. Het is 9:05 in Utrecht. En niet alleen in Utrecht, in heel Nederland eigenlijk. Hè? Ja, een beetje domme opmerking. En dit is wel een mooie van voor Patricia trouwens. Walter Kroes.

0: Alles en alles wat je zei. En dat is er ook eentje die je niet zo heel vaak hoort op de Nederlandse radio. Maar bij Bingo FM, daar komen ze allemaal voorbij natuurlijk.
1: Ja, want daar luister je naar.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: nou, het was net al 26 graden. Inmiddels is het 25 graden. Dus het is nog steeds lekker, hè. Dus het wordt wel een beetje plaknacht, hè. Ja, dus niet een lepeltje doen, want dat wordt zweten.
1: Oké. Okay. Vitabella.
0: Daar hebben we het over.
1: Ja, oké.
0: Een beetje Italiaanse muziek is prima. Lekker zomers. Dit is

mij. Wat een leuke plaat is dat, hè? Rousseau en Mart Hoogkamer en Amsterdamse Zomer en Pak mee. En Sineke met Vitabella. En terwijl ik dat nummer tegen horen breng hier bij Bingo FM, krijg ik gelijk een mailtje uit Italië binnen. Van Fred en Monique. En die zeggen, hoi Geert, wij zitten lekker op de camping in Italië bij het Gardameer. En met onze kinderen. En wij zitten lekker naar jou te luisteren. Lekker voor de tent. Dan zitten wij lekker te luisteren naar jou. We hebben net lekker gebarbecue met de kids en zo. En wij willen graag een Italiaans liedje horen. Kan dat? Ik zeg altijd de sloopkogel mag door de playlist. Nou, wat ik wel een leuk liedje vind, dat is van Alan Sorrenti. Dat is een Italiaan. En die had jaren geleden een leuke zomerrit. Dus ik denk dat jullie deze wel leuk vinden. Nou, geniet lekker nog van jullie vakantie daar, Fred en Monique en de kids. Op het Gardameer in Italië. En dan is deze voor jullie, alsjeblieft.

0: 1981, doe maar. En die waren toen die tijd smoorverliefd. Ja, en verliefd blijven, dat is tegenwoordig wel een probleempje volgens mij. Want je ziet hoeveel scheidingen er zijn in de vreemde showbizwereld. Ja. Nou, eens even kijken wat we hebben. Bets aan de lijn gekregen. Tenminste, heeft die voice wel ingesproken. Hallo.
1: Hey, Jeff, met mij.
0: Hallo.
1: Ik wil een plaat horen van Jeffrey Heesen.
0: Oké. Okay.
1: En voor iedereen een mooie week.
0: Ja.
1: En weer gauw als je vakantie hebt.
0: Ja.
1: En de groeten verder aan iedereen.
0: Oké. Okay. Doei.
1: En ook aan Jordi en Esther. Doei.
0: Doei, Bets. Nou, dat was er weer. Jeffrey Hayes heeft heel veel leuke singles gemaakt natuurlijk. En hij heeft ook een nieuwe loco. Die gaan we zo meteen even doen. En ik krijg nog wel een mailtje uit Italië van Fred en Monique. Lekker aan het gaan en meer. Die bedanken voor die leuke zomerzit. Hadden ze nog nooit gehoord. En een heel leuk liedje. Nou, mooi toch? Logo,

leuke plaat van Stef Ekel en De Klok Die Tikt Maar Door. Ja, dat is mooi, dat de klok doortikt, toch? Ja. Goedenavond allemaal, het is de laatste noot live. Tot 11 uur zijn we hier bij Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. En dit is ook een mooi liedje van Guido van der Graaf. En ik kom terug.

0: zal zijn.
1: Mooi liedje, dit is Guus Meeuwis en Bemin me later. Prachtig, ja. Nou, we hebben nog 2 minuten over, dan gaan we niet de platen starten natuurlijk. Nee, we gaan niet de artiesten de nek opdraaien. Als je een plaat maakt voor 3,5 minuut, ga je niet 2 minuten doen, toch? Nee, dan gaan we niet. Nee, nee. Ik zie wel dat er een mailtje binnengekomen is van Ruud Rob. En die wil Dirk Meeldijk met Jouwe Kenning met gesloten ogen. En Robert Paten met Alles wat je zei. Nou, die komt volgende uur 7 voorbij. En ieder uur beginnen we met een zomers plaatje. En het eerste uur begonnen we al met de service met windsurfing. Dat is een Engels liedje. En nu gaan we met een Zweedse groep beginnen. Die ooit een klapper maakte met een grote zomerrit. En die klapt er ook heel lekker in. Dus ik heb dat heel vaak met zo'n uur openen begonnen. Dat vind ik altijd lekker als je even lekker erin beukt. Dus het is niet Nederlands, maar het is wel heel herkenbaar. Dus die gaan we zo meteen even het tweede uur mee openen. Ja, ja, ja. Het is een soort Zweeds naaimachientje dat al die hits die ze hebben gehad. Dus nou, dan weet je het wel, hè? Ja, ja, ik weet het wel. Ik zie het wel, ja. Nou, we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Zijn we zo weer terug. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Jou herken ik met gesloten ogen de uitvoering van Dirk Meldijk. Ik heb hem ook al eens gedraaid van Theo Diepenbrock. Dat is ook een hele mooie uitvoering trouwens. En die draaide ik eventjes voor Ruud en Rob. Die altijd zondagavond stevast een leuke appje stuurt. Altijd over een mailtje. En jullie vroegen ook om aan Robert Pater met alles wat je zei. Maar die kan ik helaas niet vinden. Dus wel heel veel alles wat je zei, maar niet van Robert Pater. Dus alles wat je zei gaan we zo meteen wel doen van de Utrechtse zanger Marten van Doorn. Die heeft ook een mooi liedje gemaakt met alles wat je zei. Dus die vinden jullie vast ook wel leuk. Die gaan we zo meteen doen. Het is vandaag zondag. Het is 2 augustus. Het is nog 25 graden lekker in Utrecht. Dus het is nog pootje waaien in de grachten. Misschien zit je wel lekker op zo'n waterfiets. Is ook leuk, hè? Door die grachten. Ja, gaan we nu niet doen, want het wordt al een beetje donker zometeen. Dus 2 augustus 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, er is één bekende. Het is geen Nederlander, maar het is wel een Belg. Dus we af en toe draaien wel eens liedjes van hem. Wil Tura is vandaag jarig. Ja, in België gigantisch populair nog. En Wil Tura wordt 86 jaar. Wil Tura, van harte gefeliciteerd. Morgen is ook een bijzondere dag voor mij dan. Want dan wordt mijn jongste dochter is de jarig, Priscilla. Die 3 augustus wordt ze 29. Ja, het is niet te geloven. Het is een volwassen dame geworden. Ze doet het ook heel goed, dus dat is mooi. 3 augustus, dus Priscilla, ik weet niet of je luistert. Nee, ze luistert niet naar papi. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, mocht je wel luisteren, alvast gefeliciteerd. En morgen gaan we een mooie dag ervan maken. Wat staat er klaar? Tino Martin, later als ik groot ben. En we hadden trouwens, we trapt af. Wist je al welk het was? ABBA, he, met Summer Night City. Wat, die klapte zo lekker in. He, die, moet je maar even horen. Ik zal één klein stuk mee horen. Pow, ja, lekker. Nog een keer. Oh, ja, lekker hoor. Daar gaat hij weer.
1: Ja!
2: De laatste noot.
1: Ik

Martin van Doren en alles wat je zei. En Martin heeft in de beginperiode van Bingo FM ook nog wat programma's gemaakt hier. Ja, zat wel lachen. Ik krijg nog een mailtje van Rob. En die zegt, een foutje van mij. Het moet Robert Pater zijn met Blijf toch bij mij. Dat rijmt ook nog, Rob. Nou, maakt niet uit, joh, weet je. Ja. Wij zijn zo... Ja, we... Ik mag zelf weten een beetje wat ik doe allemaal hier bij Bingo FM. Dat is heel vrij. Dus ja, ik heb weinig commentaar gehad. Dus we gaan hem gewoon nog doen. Ja, doen we het toch nog een keer? Nou, nog een keer niet, maar ik... We gaan gewoon jouw muzikale wens weer in vervulling brengen, toch? Ja, maakt allemaal niks uit, hoor. Nee, hoor. Bingo FM uit Utrecht. En Robert Pater.

Dat was zus en de zomerzon. Nou, je hoeft niet ver weg te gaan voor de zomerzon. Want het blijft de hele week een beetje lekker weer. Morgen kan het zelfs 35 graden worden. Dus er wordt weer een hitteplan ingesteld volgens mij.

Nou, 35 graden is wel een beetje te veel voor het goede natuurlijk. Maar als je lekker een vakantie hebt, dan geniet je daar wel extra van. Ik zeg altijd, ja, als het zo warm is en je hebt vakantie, dan moet je gewoon niet te heel veel doen. Hè. Daar is vakantie voor, toch? Beetje lekker luieren en zo, heerlijk, toch? Over vakantie gesproken, er is een lichtstoeloorlog aan de gang. Een Engelsman die strooit jeukpoeder op de handdoek. Ja, dat ga ik zo meteen even voorlezen. Dat is wel een grappig verhaal eigenlijk, ja. Als je dat ziet, dat handdoek hier liggen, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Maar goed, zometeen ga ik dat even voorlezen. Het gaat over Mallorca, volgens mij. Oké, mooie muziek hier bij Bingo. Alleen maar mooi. Raymond Hermans en Why.

Frank van Etten en ik dans altijd door het leven. Ja, dat is wel een klein beetje de bedoeling, toch? Om lekker een dansje te doen door het leven. Ja, ik ben niet zo'n danser, hoor. Dus ik ben heel lui altijd met dansen. Dus. Nou, daar gaat hij, want er is weer een lichtstoeloorlog aan de gang. En ja, de oorlog om het lichtbedje aan het hotelzwembad is deze zomer weer flink opgeleid. Met een vakantiegast die wel een heel bijzondere wraak nam. De Britse toerist Tom had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht al lichtbedden bezetten door handdoekjes te leggen. De Engelsman keek een paar dagen aan en stelde vast van wie de veldplegers waren. Die urenlang verdwenen na een plekje geclaimd te hebben. Bij een paar wreef de 31-jarige man jeukpoeder op de handdoeken. Ja, echt waar. Zo vertelt hij aan een krant. En van een afstandje filmde Tom wat er gebeurde. En na een minuut begonnen de mensen ongelooflijk veel jeuk te krijgen en overal te krabben. En na een minuut of 10 werd het zo erg dat de man opsprong en in het zwembad dook. En eenmaal uit het water droogde hij zichzelf af met diezelfde handdoek. Waardoor het nog erger werd. De oorlog om een goed plekje rond het zwembad of bij de zee is de laatste tijd te gek aan worden. Op sommige plaatsen overnachten mensen zelfs op een keihard stoeltje. De Engelse toerist Rachel was op een gegeven moment zo zat dat ze de handdoeken van de stoelen verzamelde op een hoop gooide. En daarmee maakten ze weinig vrienden. Hotels nemen steeds vaker maatregelen als klanten klagen. Op veel plekken in Spanje is het nu verboden om een bedje te claimen. Ja, vind ik wel terecht natuurlijk. En pas vanaf het bepaald tijdstip in de vroege ochtend is het geoorloofd om een handdoekje neer te leggen. En daardoor staan er soms in het donker van de nacht hele lange rijen. Die bij het fluitje van de badbeesten gaan rennen of voor een mooi plekje. En dat levert op Tenerife en andere plekken bizarre video's op. Ja, nou, jij moet maar even een beetje gaan googelen, want je ligt helemaal dubbel. Met al die mafkezen die in de rij staan. En dan, dan gaan die lichtbedden liggen aan een ketting. En die worden allemaal neergezet. En dan rennen ze als stelletje gekken. Rennen ze naar een lichtbedje. En dan gooien ze het handdoekje erop. En dan gaan ze eerst lekker winkelen. Dit en dat. Een uur of twee komen ze pas op dat handdoekje liggen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is meestal in, ja, al die all-inclusive vakanties. Ja, die vreedschuurvakantie. Ja, ik vind het afschuwelijk, hoor. Zou je dan nooit zien. Ik vind het leuk als je op vakantie gaat, maar elke avond ergens anders een keer een restaurantje te pakken. Zo. Dus al dat standaard gedoe, dat de hele dag die satéetjes liggen te zudderen in de zon. Nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar goed, moet je zelf. Als je het wel leuk vindt, moet je het gewoon lekker doen natuurlijk. Smaakverschil. Maar deze man had dus, die werd er helemaal scheidsziek van. Die denken, ik ga jeukpoeder op die handdoeken gooien. Die mensen weer helemaal gek, sprong het water in en dan weer afdrogen met dezelfde jeukpoeder. Prima toch? Ja, nou. Kom maar even googelen, want het staat allemaal op internet. Dus ik vind het wel grappig allemaal. Even terug naar de 80 jaren. 1981, normaal. En net als gisteren.

Frans Bauer en de Chinees. Nou, Chinees is altijd wel lekker, toch? Vind je niet? Oh, heerlijk, man. Ja, we hadden een paar weken geleden nog Chinees besteld. Alleen ze waren de helft vergeten. Dus dat is een beetje minder goed. Vanavond veel hitjes over de zomer natuurlijk. We hebben zometeen nog de makkers met zomerzon. En we hebben al de service gehad. We hebben al ABBA gehad. En nu ook een... Ja, wat ik zelf een fantastisch mooie plaat vind, deze. En die moet ik gewoon een keer draaien. Dat is Bobby Goldsboro. En Summer the First Time. Dat is mooi.

0: het mooiste deel van mij.
1: Een tekst waar heel veel waarheid in zit. Peter Beense en het mooiste deel van mij. Wat een mooi liedje. En het gaat over zijn dochter natuurlijk. Ik heb zelf ook twee dochters. En voor je het weet is het voorbij. Zijn ze de deur uit. Dat klopt. Dat is echt ongelooflijk. En voor je het weet word je ook een keer opa. Hè? Ja, ik word dit jaar opa. Ik heb bijna niet voorstelling. In november word ik... Ja. En morgen is mijn jongste dochter jarig. Priscilla. Die wordt 29 jaar. Dus nou, gaan morgen even lekker een leuk dagje van maken. Wel lekker vrij. Dus we gaan lekker lunchen. Weet ik het allemaal. We maken er een mooi dagje van. Ja. Nou, vanavond heel veel zomerhitjes natuurlijk hier bij Bing of M. En dit hoort er natuurlijk ook bij. Het is een heel oud liedje uit de jaren 70. Dit zijn de Makkers. En de zomerzon.

Nick en Simon. En diamanten ringen wil ze niet en ze willen eigenlijk helemaal niks. Nee, nou, dat is een hele goedkope vrouw natuurlijk. Ja, die zoek ik ook. Nou ja, ik heb ook wel een goedkope vrouw. Nou, ga niet. Misschien zit ze wel te luisteren, dus ik moet een klein beetje uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Wel een leuk liedje van Nick en Simon. En diamanten ringen. Ik heb, wacht even, ik heb nog wat dingetjes allemaal binnengekregen. Dan moet ik even koekeloeien, want ik heb Janneke. Hallo Janneke, jij wil André Hazes in het volgende uur even voorbij laten komen met Als ik hem mis, Janneke. Nou, dat gaan we voor jou doen hoor. Annemiek heeft ook een mailtje gestuurd, zie ik. En dat komt allemaal net vers van de pers binnen. En Annemiek zegt, wil je voor mij Emma Heesters doen? Nou, dat is heel toevallig, want dat is de laatste van dit uur die ik gedraai voor je. Dus dat komt ook goed. Emma Heesters met Hart te breken. En dan is er nog eentje binnengekomen van Evelien. En Evelien die wil iets, even kijken, waar is die gebleven? Hier, oh joh. Roxanne Hazes. Oké, okay, nou dus straks André Hazes en Roxanne Hazes gaat allemaal voorbij komen hier bij Bingo. FM. Mocht je ook nog een leuk liedje willen horen, je bent van harte welkom. Want dit is de laatste noot live. We zitten tot 11 uur in, lekker in de studio, lekker in de airco aan. Dus het is buiten nog 23 graden, dus ook prima toch. Geert@bingofm.nl kun je heen mailen als je een leuk liedje wilt horen. Je mag hem ook zelf inspreken. 0909-321-2211. Dat mag ook allemaal. De app is natuurlijk gratis te downloaden. Als je meer info wilt over dit radiostation, dan ga je even naar bingofm.nl. En we zitten om 107.7 in de ether. En DAB Plus zitten we ook natuurlijk. Nou, goh, joh, jongens. Wereldwijd zijn we te... Echt niet normaal, jongens. Eentje doen. Emma Heesters en Hartebreker. En dan zien we elkaar zometeen weer terug. Naar 10 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Oké. Okay. Lange Frans en Baas B en Nol Haafs natuurlijk. En Suzanne, ik ben stapelgek op jou. En we hadden ook nog Ace of Base en Cruel Summer. Ik zat eerst te twijfelen van wat zou ik doen? Bananarama, zou ik die doen? Of Ace of Base? En ik heb toch even voor Ace of Base gekozen. Cruel Summer, leuk liedje. Deel 3 van alweer van de laatste noot live hier bij Bingo FM. Iedere zondagavond. En het is vandaag 2 augustus. Wat is er gebeurd? Nou, op 2 augustus 1919 de eerste parachutesprong in de VS. Ja. En ik woon een beetje aan de rand van in Baar aan de Eem. En daarachter heb je allemaal weilanden en zo. En dan gisteren, ja, dat was gisteren, ja. Waren ze de hele middag aan het parachutespringen en zo. Hè. Dus dat is wel een leuk gezicht. Maar de eerste parachutesprong was dus in de VS op 2 augustus 1919. Nou, een beetje een berichtje voor een beetje radiogekken zoals ik ben. Want op 2 augustus 1958, CZ Radio Mercure begint met haar officiële programma's. Radio Mercure was een Deense zeezender die uitzond tussen 1958 en 1962. Mercure stond aan de wieg van de explosie aan zeezenders in de jaren 60 en 70. Mercure, ja, dat was al een bijzondere, want die zond uit op de FM en daarentegen de andere, Miamico en Veronica en Noordzee, allemaal middengolf natuurlijk. Ja, en later ging dat dus niet meer op FM, ook op de middengolf. 3 jaar na de start was het luisterpubliek uitgegroeid tot 3,5 miljoen. Aanvankelijk gebruikte Mercure een zendschip, de Cheetah 1, en later kwam er nog de Cheetah 2 bij en de Lucky Star. Ja. In 1962 trad de Deense anti-zeezenderwet in werking en zwegen Mercure voorgoed. Ja, en dat is een beetje ook net als in Nederland gegaan natuurlijk. Hè. De zeezendertjes, dat was een leuke tijd ertoe. We hebben zometeen nog de bingo-schijf. Westie Broncos komt eraan, maar ook die mooie van de 3 A's en losvast.
1: De laatste noot.

Wesley Bronkhorst en Tutti Colori is deze week de bingo schijf. En die komt de hele week lekker vaak voorbij, dus dat is mooi toch? Het is 16 minuten over 10 hier bij Bingo. Het is zondagavond, het is 2 augustus. En we gaan het even over die datum hebben. Want Vaarwel, ik zal geen traan om je laten van Corrie en de Rekels komt op 2 augustus 1969 binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. Deze debuutsingle is geschreven en geproduceerd door Pierre Cartner. Corrie en de Rekels komen uit Sint-Willibrord en in Noord-Brabant. En naast zangeres Corrie Konings bestaat deze groep uit de gitaristen André de Jong, Jacques Wachtmans, accordeonist Jos van Zundert en drummer Kees Dekkers. En Vaarwel, ik zal geen traan om je laten, bereikt de 22e plaats in de Nederlandse top 40. We gaan terug naar 1969 en we gaan hem doen hoor, Corrie en de Rekels.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

André Hazes hier bij Bingo FM. En als ik aan mis, dan weet je pas wat je mist. Ja, dat is heel, ja, eigenlijk heel simpel allemaal. Maar het is wel zo natuurlijk, ja. Hallo Monique, jij hebt een heel lief mailtje naar mij gestuurd. En dat je weer lekker zit te luisteren. En wil je voor mij af en toe... Af en toe. Wil je mij alsjeblieft af en toe Rob de Nijs doen? Het werd zomer. Nou, grap hoor. Doe Monique. Geniet er maar van, hoor.

0: En Lusu, nou kan ik me voorstellen dat je denkt van wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat is een beetje straattaal en betekent weg, los of dronken. En dat komt oorspronkelijk, wordt het in Suriname heel veel gebruikt. In Suriname, dus Lusu, ja. Eens even koekeloeren, want ik had nog een grappig berichtje. Maar ik heb een andere muziekje nodig, mannen. Ja, hè. Hoe lang doe ik dit programma nou al? Net getrouwd staat er, niet betaald. Nederlands stel vlucht uit Frans sterrenrestaurant met een bijzonder excuus. Een Nederlands echtpaar dat op hun trouwdag aanschoof in een Frans sterrenrestaurant is na een tegenvallende maaltijd vertrokken zonder te betalen. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Het stel werd de volgende ochtend direct door de politie van hun bed gelicht. De twee dineerden afgelopen maandagavond in een heel duur restaurant. In een kasteelrestaurant met een Michelinsterretje. Ja, dat moet je wel betalen natuurlijk. Maar de Nederlanders waren niet onder de indruk van de kookkunsten en knepen er tussenuit voor de rekening van €234 op de tafel kwam. Ja, dikke wegwezen. Dat de tafelschuimers al snel werden gepakt, hadden ze te danken aan een flinke dosis pech. Het stel verbleef in een nabijgelegen landhuis waarvan de eigenaar toevallig goed bevriend was met de uitbater van het sterfrestaurant. De hoteleigenaar herkende zijn gasten direct en waarschuwde de politie. Dinsdagochtend vroeg stonden de agenten op de stoep om het kerstvissen echtpaar te verhoren. En tijdens dat verhoor kwamen de Nederlanders met een opmerkelijke smoes. En volgens de Franse krant beweren ze dat ze in Nederland heel gebruikelijk is om niet te betalen als het eten tegenvalt. De Franse politie kon weinig met deze zogenaamde traditie en legde uit dat er ook in Frankrijk gewoon afgerekend moet worden. Om een celstraf of een verdere vervolging te voorkomen, besloot het echtpaar toch maar de rekening van €234 te betalen. Ja. En er staat begrip voor gegeven, staat bij. Nee, dat snap ik wel, ja. Ja. Weet je, als je ergens zit eten en soms kan het wel eens een keertje tegenvallen. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Ook al is het, ik ben ook wel vaak naar een restaurant geweest. En soms viel het een keer tegen. Maar dan ga je wel gewoon betalen, toch? Ja. Je gaat er niet zomaar hard wegrennen. Nou, de meeste mensen hadden geen geluk, want de man, dat landhuis, dat was weer een kennis van de uitbater van het restaurant. Dus die konden elkaar. Dus ze werden van het bed gelegd, ja. Oké, nou, daar ben je niet trots op. Waar we wel trots op zijn, dat is Kimberly Fransen. Maar die is trots op jou.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

Wat een goede plaat is dit. Rocks en Hazes en tranen in de giftshop. Giftshop. Wat een goede plaat is dit. Ik ben wel een klein beetje... Nou, ik ben niet echt een fan, maar ik vind wel dat ze heel veel goede muziek maken. Ja. Bingo FM, het is 10 minuten over 10:30. En Wilma heeft een mailtje gestuurd. Doe je nog iets van George Baker? Want die hoor ik wel eens voorbij komen bij jou. Dat klopt wel, ja. Ja, die heeft zoveel muziek gemaakt, die George. De keuze is reus, hoor. Dus Wilma, alsjeblieft. Dit is George Baker. En Mangiana. En dan zeg ik nog een keer, mi amor.

Mooi. Ja, ik kreeg net een appje binnen van mijn zwager. Zwager John. En Joke, die zijn vandaag lekker op vakantie gaan naar Oosterwijk. Daar zat een meubelfabriek vroeger, toch? Was dat? Dat klinkt als een of andere reclame was volgens mij. Nou, jullie staan lekker op de camping daar, hoor. En lekker genieten samen natuurlijk. Hè. En iets van Henk Westbroek. Nou, die heeft heel veel gemaakt. En dit hoor je niet zo heel vaak op de radio. En ik vind het zelf wel een heel mooi liedje. Dus voor jullie allebei lekker genieten van jullie vakantie. En dit is Henk Westbroek. En loods me door de storm.

Gladys Jones. En waarom mag ik mijn kind niet zien? Dat is een mooi liedje. Ja. Ook een nieuw liedje trouwens. Ja. We gaan er nog eentje doen. En ja, dat is ook een mooi liedje. Benny en Bonnie. En verder valt het wel mee.

1983, Benny en Bonnie Sinclair. En verder valt het allemaal wel mee. Wacht even, want ik moet even wat doen. Dat gaat niet helemaal lekker volgens mij. Nee. De computer slaat vol. Heb ik nou de goede? Nee, niet. Ja. De playlist die gaat er vandoor. Dat is niet handig natuurlijk. En de tijd dat ik moet stoppen volgens mij. Alles begint op de knippen van je moet ophouden, je moet naar huis. Oké, nou ik ga zo weg, maar jullie moeten wel even mijn liedje instarten. Wat ik wil horen natuurlijk. Nou, dat was de aflevering van zondag 2 augustus. Straks na 11 uur non-stop muziek. En op de hele uur komt het nieuws gewoon weer lekker voorbij. En morgenochtend 8 uur de ochtendshow met Lawrence Nicolaas. En wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. Dan is er weer een nieuwe aflevering van De Laatste Noot Live. Morgen ga ik een klein feestje vieren, want mijn jongste dochter is jarig. 29. En dat komt ook allemaal wel goed aan, denk ik. Even lunchen, weet ik veel wat dan. Nou, we gaan het allemaal wel zien. Aanstaande zondag zijn we er weer om 8 uur. Voor een nieuwe aflevering van De Laatste Noot. Ik wens je een mooie week. Doei!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: niet blijven.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond, waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen...